0: 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance

0: Dan zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer. Waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers.

0: slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajos treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajos zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Met nu? Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Goedemorgen, dames en heren, luisteraars Varten. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Rondo. Het klassieke muziekprogramma op de zondagmorgen. Bij Studio Alphen, Studio Kagem Rasem. Mijn naam is Nico Romein. Eerste uur heerlijke delen en muziek van Richard Wagner. En ik begin vandaag eerst uit Lohengrin. En wel het bruidskoor. Dat wordt gespeeld en gezongen door de Radio Symfonie Orkest en koor van Ljubljana. Onder leiding van dirigent Marco Munin.

Dan kunnen we nu luisteren naar de ouverture uit Tannhäuser. En dat wordt weer gespeeld door het New Philharmonic Orchestra onder leiding van Alfred Schultz.

Dan laat ik jullie nog twee delen horen uit Tannhäuser en wel de binnenkomst der gasten en het pelgrimskoor Beglückt Dorf Nun. En dat wordt uitgevoerd door de Radio Symphony Orchestra en Koor Ljubljana. En dat allemaal onder leiding van Marco Mengun.

Dit was de mooie muziek uit Tannhäuser. Dan nu die Meisterzingen van Nuremberg. En daarvan laat ik u horen de ouverture. En dat wordt gespeeld door de Nuremberger symfoniker onder leiding van Alfred Schultz.

Rondo, klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen, Studio Kagen-Braassem. Ik ben bezig met de muziek van Richard Wagner. Ik ga nog een deel laten horen uit die Meisterzinger von Nuremberg en wel het koor uit het derde bedrijf, Wachthalf. En u hoort het Radio Symfonie, Orkest en Koor van Ljubljana onder leiding van dirigent Marco Munier.

En tot slot van het eerste uur de ouverture uit Der Vliegende Holländer. En dat was gespeeld door het Philharmonica Slovanica onder leiding van Albert Scholz. Maar u heeft het tot naar de klok van 9 uur.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Welkom terug bij het tweede uur van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alfa, Studio KGM Blaassem. Mijn naam is Nico Romein. Ik ga in de tweede uur muziek laten horen van Rossini. En wel een aantal prachtige ouvertures. En ik begin met De Barbier van Sevilla. En dat wordt uitgevoerd door de London Festival Orkest onder leiding van Alfred Schultz.

Dan gaan we nu luisteren naar La Casa Ladra. En dit wordt uitgevoerd door de Philharmonia Slovenica onder leiding van Henry Adolf.

Dit was La Casa Ladra, oftewel de stelende ekster. Gaan we luisteren naar Guillaume Tell. Ook zo'n beroemde ouverture van Rossini. En het wordt uitgevoerd door London Festival Orkest onder leiding van Alfred Scholz.

En dit was de overture Wilhelm Tell. Bent u later ingeschakeld, dames en heren. Dit is Rondo, programma Klassiek op de zondagmorgen bij Studio Alfa, Studio Kagem Rasem. Ga verder met de muziek van Rossini. En wel, L'Italiana in Algerie. En dat wordt uitgevoerd door het Philharmonia Slovanica onder leiding van Henri Adolf.

En dan kunt u nu luisteren naar de ouverture Semi Eramide. En dat wordt uitgevoerd door de Philharmonia Slovanica onder leiding van Henri Adolphe.

En tot slot van het tweede uur kunt u luisteren naar een aria. Marchi al Lafano e al Pianto. En dat wordt gezongen door de mezzo-sopraan Rita Noël. En ze wordt begeleid door de London Festival Orkest onder leiding van Alfred Scholz. Ik wens u verder nog een hele fijne dag toe. Geniet ervan weer met alles wat u doet. Denk erom, morgen kan alles weer anders zijn. En volgende week daar zit mijn collega Joep van Buren weer. En ik ben er weer over 2 weken. Fijne dag allemaal. Dag.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodroom La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten.

0: Goedemorgen, luisteraars. Dit is Studio Alfa met een uitzending van het programma Kerk Centraal. U kunt nu luisteren naar een viering vanuit de Goede Herrenkerk van de Baptistengemeente Alphen aan de Rijn, BAP Noord.
1: Goedemorgen allemaal. Welkom. Zoek een plekje. Wij willen beginnen met een loflied. Omdat jullie samen zijn in het huis van onze Heer. Wilt u met ons meedoen? En als dat kan, wilt u gaan staan en dan kunnen we zo beginnen.

Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Voor degenen die voor het eerst zijn, van harte welkom. Voor degenen die regelmatig hier zijn, ook de mensen die thuis met ons meekijken of misschien op vakantielocatie. Super dat je erbij bent. En hoe goed is het dan ook om hier elkaar te ontmoeten. En niet alleen elkaar, maar om God te ontmoeten. Een God die trouw is, die van ons houdt, die eeuwig is, die heilig is. Die ons nooit zal loslaten en altijd bij ons zal zijn, wat we ook meemaken. Of we door mooie periodes gaan, door moeilijke periodes gaan. Of we gewoon in Alphen aan de Rijn zijn, of onze eigen locatie waar we wonen, of dat we misschien wel op vakantie zijn. God is erbij. En het thema sluit daar ook eigenlijk wel heel mooi bij aan, want het thema van vanochtend is onderweg zijn, naar aanleiding van Psalm 121, waarover Helma zal spreken. Helma, van harte welkom, fijn dat je er bent en ja, het woord met ons hierover mag openen. En toen zat ik te denken in de voorbereiding van deze dienst, wat is de vakantieperiode toch een heerlijke periode. Voor de ene, net als je op vakantie gaat, echt een soort chaotische, stressvolle tijd. Met de laatste spulletjes inpakken, lijstjes maken, dit moeten we niet vergeten, dat moeten we niet vergeten. Zorgen dat je op tijd bent. Ik denk dat een deel van de mensen zo in elkaar zit, toch? Ja, zeker hoor ik. En voor de andere deel van de mensen is het een heerlijke, rustige periode. Want die denken de laatste 3 minuten voordat je vertrekt nog de spulletjes te kunnen inpakken. Want het komt toch altijd wel goed. En dan zit je in de auto en dan heb je misschien het gevoel, ben ik niet iets vergeten? Wie herkent dat gevoel? Ben ik? Ja, zie je wel. Ik dacht al, ik ben niet de enige. Want ja, wat kan je overkomen dan, toch? Wat is het ergste wat je bent vergeten misschien wel? Wat zei? Het gas uit te doen. Ja, nee. Ja. Bij deze de waarschuwing. Zorg ervoor dat het gas uit is voordat je vertrekt als je op vakantie gaat. Dat is de eerste tip. Ik heb er ook nog een. Wat is het uit? Paspoort. Paspoort vergeten. Ja, natuurlijk. Tip 2. Neem je paspoort mee. Ik heb ook nog een tip. Vorig jaar was ik op vakantie. Ik kwam aan, deed de koffer open, pakte uit. En toen dacht ik, waar zijn eigenlijk al mijn t-shirtjes? Oh ja, die lagen nog thuis. Die had ik wel uitgekozen, maar die had Dorien niet in de koffer gedaan. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus dat is ook een leerpunt. Zelf dingen in de koffer, nee, dat komt helemaal goed. Dus gas uit, paspoort mee en t-shirts niet vergeten om in de koffer te doen. Nou, ik denk als we dat meenemen, dan zijn we al goed bezig. Maar ook, de een wil dus maximale controle, de ander laat maximaal los. Maar als we onderweg zijn, dan staat de Bijbel ook vol met mooie adviezen. En een van die adviezen wil ik lezen uit Spreuken 3, vers 5 en 6. Daar staat het volgende. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Welke weg je de komende tijd ook mag gaan, waar je ook naartoe zal mogen gaan, denk aan God. Blijf aan Hem denken en Hij zal je de weg wijzen. Laten we daar ook in deze dienst ons op richten op God. Zullen we aan het begin van deze dienst ook beginnen met gebed. Heer, groot en machtig bent U. Groot en machtiger dan we ons ooit kunnen voorstellen. En tegelijkertijd bent U ook heel dichtbij. Vol van liefde, vol van trouw, vol van goedheid voor ons, Heer. Want U houdt van ons. En we danken U daarom voor wie U bent. En wilt U vanochtend bij ons zijn, dat we een goede dienst met elkaar mogen hebben. Dat we ons echt mogen richten op U. Dat we even los mogen laten wat we deze week mee bezig waren, om ons volledig op U te mogen richten. Wilt u ook zijn vanochtend bij de kids als ze naar de zondagschool gaan? Dat dat ook een feestje mag zijn. Een feestje voor de leiding en voor de kinderen. En uw liefde ervaren mag worden. Heer, we danken voor de vakantie die voor de deur staat. De schoolvakantie die al begonnen is nu. En als we dan onderweg zijn de komende tijd, dat dat ook met u mag zijn. Dat we tot rust mogen komen en onze rust mogen vinden bij u. En tegelijkertijd bidden we dan ook voor degenen die niet in staat zijn om even rust te nemen. Die niet in staat zijn om op vakantie te gaan. Of door de drukte van het leven, de drukte van het werk of thuis, niet in staat zijn om echt tot rust te komen. We bidden ervoor, wilt u erbij zijn. En we bidden ook voor de leiding en de kinderen en de jongeren die deze week mee zijn met de onvergetelijke zomerkampen. Of volgende week gaan. We bidden voor onvergetelijk veel plezier en diepgang. Ga zo vanochtend met ons mee. Vul ons hart, Heer. Vul onze gedachten.
En dank dat we in vrijheid dit aan u mogen vragen. Dank voor wie u bent in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we het kinderlied zingen. Mijn God is zo, G-O-E-D. En na dat lied mogen de kinderen naar de zondagsschool. Groepen 1 tot 4 zitten bij elkaar. En de groepen 5 tot 8.

Yes, dan mogen de kids naar de zondagschool inderdaad. Groepen 1 tot en met 4 met elkaar. En de groepen 5 tot en met 8. En wij gaan 3 liederen met elkaar zingen. 3 liederen van aanbidding. Een moment om ons op God te richten. Waarin we mogen zingen over de eeuwige God. Want er is geen macht aan hem gelijk. En als we dan onderweg zijn als het volk van God, als vreemdelingen, hier met elkaar,

Dat we dat mogen volhouden en mogen weten, God laat ons niet los. Want dat weten we omdat we mogen zingen met de woorden van Psalm 121. Onze hulp is van God die alles heeft gemaakt. Zullen we gaan staan met elkaar?

Goedemorgen, ook van mijn kant een hele goede morgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Voor degenen die mij niet kennen of niet zo goed kennen, ik ben Helma Rem en ik ben lid van deze gemeente. Maar ik ben ook zendingswerker van deze gemeente. De gemeente ondersteunt het werk dat ik bij Wycliffe Bijbelvertalers mag doen. En in de jaren dat ik bij Wycliffe heb gewerkt, heb ik me vooral gericht op personeelswerk en zorg voor zendingswerkers. En sinds een paar jaar ga ik elk jaar, twee keer per jaar enkele weken naar Papua-Nieuw-Guinea. Om daar op het centrum van Wycliffe te werken op de personeelsafdeling. En ik doe daar staffcare. En dat houdt zoiets in als pastoraal werk. Voor de zendingswerkers die daar wonen en die daar werken. Nou, een hele inleiding voor een preek als vanmorgen. Maar ik merkte dat het onderwerp van deze morgen, onderweg zijn, mij ook persoonlijk meer en meer ging aanspreken. Zeker de afgelopen week, waarin ik van alles regelde om over 2 maanden, niet op het laatste moment dus, zoals sommige mensen dat doen, 2 minuten voordat je weggaat, nog alles even in te pakken en te regelen. Maar om over 2 maanden dan ook echt op reis te kunnen gaan naar Papua-Nieuw-Guinea. En geloof me, onderweg te zijn, om onderweg te gaan naar Papua-Nieuw-Guinea, daar komt heel wat bij kijken. Maar op een gegeven moment vond ik rust. Dingen vielen op zijn plaats. En dat geeft ook vertrouwen voor alles wat er nog geregeld moet worden. En over een tijdje goed onderweg te zijn, praktisch, maar ook geestelijk, ervaarde ik een bijzondere rust. Vanmorgen dus het thema onderweg zijn. En ik hoop en bid dat we vanmorgen met elkaar meer zullen ontdekken over wat het betekent om onderweg te zijn. En als kinderen van God en met wie we onderweg zijn. En ik denk dat net zoals Michel dat net ook al aangaf, dat we allemaal wel verhalen hebben over onderweg te zijn. Ik kwam gisterenochtend nog even bij de buren en die gingen over 2 uur naar Turkije, tenminste naar Schiphol, om naar Turkije te gaan. En ze zeggen, ja, we moeten nog wel pakken. Nee, nou, dat zou ik echt niet kunnen, om dat zo te kunnen. En de dochter had er al helemaal geen zin in, want die wist niet welk boek ze moest kiezen om mee te gaan. Maar uiteindelijk heb ik ze meegenomen naar de wijk Wiep. En daar lagen tot onze grote geluk een hele stapel duckies. Dus zij was helemaal gelukkig en is met duckies op weg te gaan. Maar ja, we kennen allemaal wel die verhalen over lang in de file staan. Of hoe maak ik mijn kinderen, hoe zorg ik dat mijn kinderen het naar de zin hebben? Wat als de airco kapot gaat? En zo zijn we allemaal soms druk bezig met hoe moeten we onderweg zijn. Ook als mensen van

God zijn we onderweg. Gewoon in ons dagelijks leven. We wandelen met God. Laten we het noemen. Ja, we zijn onderweg ook in geestelijke zin. We zien uit naar de toekomst. Maar hoe doen we dat? En wat zou daarbij horen? En in de Bijbel lezen we veel over mensen die onderweg zijn. En dat viel me ook weer op. Dat ik denk, nou, wordt heel erg gereisd in de Bijbel eigenlijk. Als je het zo bekijkt. En geen idee hoe zij hun voorbereiding allemaal deden. Maar Jona was zo'n man. Jona had een opdracht gekregen van God. Om de mensen van Nineveh over God te gaan vertellen. Zodat ze zich naar hem zouden keren. En hij moest als het ware gaan waarschuwen. En onderweg leerde Jona allerlei lessen. Door de keuzes die hij maakte en ja, hoe God daarop reageerde, moest Jona leren om gehoorzaam te zijn. En om genade te ontvangen. Nou, het volk van God was 40 jaar onderweg. Ze gingen vanuit Egypte naar het beloofde land. En wat hebben zij niet veel geleerd terwijl ze onderweg waren? Met misschien wel het allerbijzonderste dat God altijd bij hen was. Ondanks hun geklaag, ondanks de dingen die ze fout deden, ondanks de zonde en ondanks dat ze zich soms gewoon naar een andere God toekeerden, God bleef bij hen. En dat was niet alleen een weten, zoals wij het soms ook gewoon weten. Maar soms hebben we van die tekenen nodig. En daar hebben we het later misschien ook nog wel even over. Maar er was een wolk die ze elke dag zagen. Die hen ook de weg leidde. Ze zagen God door de wolk heen. Maar ook 's nachts was God bij hen en ze zagen dat door de vuurkolom. Hij maakte duidelijk dat hij er was in het licht. Laten we zeggen, als het ons allemaal goed gaat en we gewoon bezig zijn. Maar hij maakte ook duidelijk dat hij er was in het donker. Als dingen misschien niet zo makkelijk zijn. En ja, dat is gewoon heel mooi om te weten. We weten ook van de Heer Jezus dat hij veel onderweg was. Als we zijn levensverhaal door het Nieuwe Testament heen lezen, dan soms zie je hem als het ware door de korenvelden lopen samen met zijn discipelen om hen dingen te leren. Maar zijn doel was om de opdracht van zijn vader, de Heere God, uit te voeren. En terwijl hij onderweg was mensen te onderwijzen, te genezen en te vertellen over zijn vader en over het koninkrijk dat zou komen. Nou, er is een man in het Nieuw Testament, die heet Paulus en die heeft ongelooflijk veel reizen gemaakt. En denk dan bijvoorbeeld ook aan iemand als Abraham. Hij woonde in Haran en God zei zo tegen hem, ga naar Kanaan. En Abraham heeft dat alleen kunnen doen door de houvast van de beloftes die God hem gegeven had. En dat er een droom was van een nieuw land. En van nageslacht van mensen, van het aantal mensen meer dan de sterren aan de hemel. En ik vind het leuk, terwijl ik dat zo sta te vertellen, dat er daar op de muur nog staat, hou vol. Dat ziet u hier niet op de beamer, maar daar staat dat nog van net van het lied. Nou, ik denk dat Abraham ook zo iemand was die toch wel vol moest houden. En dat, ja, dat is ook zoiets van, terwijl je doorgaat, is dat ja, ook wel eens iets wat we tegen elkaar moeten zeggen, hou vol. Een paar weken geleden zongen we hier tijdens de zondagochtenddienst een lied. En daarvan wil ik een paar dingen voorlezen. Wij zijn onderweg als pelgrims. Vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last. Ik zal al je leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. Hier gaat het over een pelgrim. En een pelgrim is iemand die op weg gaat naar een religieuze of een heilige of een spirituele plaats. En historisch gezien nam zo'n pelgrim, die deed dat vanuit een geloofsovertuiging. En soms waren er dingen waar ze, terwijl ze aan het pelgrimeren waren, hè, wandelen, lopen als een pelgrim,
waar ze over wilden nadenken. Om boete te doen, om genezing te vinden, om vergeving te vinden en om te bidden. En nog steeds is pelgrimeren iets dat veel mensen doen. Je hoort er soms verhalen over op de radio of je ziet dingen op televisie. Of je leest er een boek over. Of je hoort van mensen zelf die dat gedaan hebben of die daarbij betrokken zijn geweest. En dan staat er in dat lied dat God ons onderweg verbindt. We vinden bij elkaar houvast. Wij als mensen van de weg, zoals mensen van God ook wel genoemd worden in het Nieuwe Testament, zijn samen onderweg. En onderweg kunnen we telkens weer bij God komen. Met alles wat er in ons hart leeft. Nou, hoe dat te doen, we lezen natuurlijk in de Bijbel, maar vooral in de psalmen. De psalmen zijn eigenlijk liederen die vanuit de harten van mensen zijn geschreven. En wij, wij hebben de Bijbel en we mogen het woord van God lezen. En wij kunnen daar ook door geïnspireerd worden. En nu is er een set van 15 psalmen, de psalmen 120 tot en met 134, die de pelgrimspsalmen worden genoemd. 15 korte psalmen op een rijtje. En we gaan ervan uit dat dat liederen waren die door de Israëlieten werden gezongen terwijl ze op weg gingen naar Jeruzalem om daar de grote feesten te vieren. Die hele serie van psalmen laten ook allerlei ervaringen zien die mensen hadden terwijl ze op weg waren naar Jeruzalem. Daar de feesten gingen vieren. Zo is er een psalm over eenzaamheid. Of eentje over onrecht en verdrukking. En soms gaat het erover dat we in een dal kunnen zitten. En soms gaat het over hoogtepunten in ons leven. Wat al die psalmen met elkaar hebben, is het diepe besef en het volle vertrouwen dat God er in al die verschillende situaties bij is. En daarover gaat psalm 121. En we hebben hem net al gezongen en we gaan hem nu weer met elkaar lezen. Ik heb trouwens ongelooflijk veel keer psalm 121 gelezen en beluisterd. En in allerlei vertalingen, in allerlei talen zelfs. En in elke keer ontdek je weer iets nieuws. Maar dan weet je wel, hoe rijk is het zo? Want welke vertaling is goed, welke vertaling is niet goed. Maar bij elkaar geeft het een indruk van hoe we op weg kunnen zijn en hoe God dan bij ons is. En laten we die lezen. En het is een combinatie van de herziene Statenvertaling en NBV 21. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp zal komen. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Je bewaarder zal niet sluimeren. Nee, hij sluimert niet. De bewaarder van Israël slaapt niet. De Heer is je bewaarder. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Ik noemde al dat mensen als Jona, Abraham en Paulus, terwijl zij onderweg waren, leerden. En ze werden onderwezen. En zo kunnen we dat ook ontdekken uit deze psalm. Wat deze psalm bij ons onderweg zijn, ons wil leren. Ons mee wil geven. En we gaan met elkaar door de psalm heen. En daarbij zal ik soms weer een wat andere vertaling gebruiken. Maar zo gaan we stap voor stap vanmorgen door de psalm heen. En het komt op het scherm, zodat u weet wat er te zien is. En naast de psalm staat een schilderij van Otto de Bruyne dat hij heeft gemaakt over psalm 121. In de versen 1 en 2 staat: Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan. Daar is de Heer. Hij helpt mij. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
Zouden wij niet een van die mensen kunnen zijn die dat zegt? Een van de mensen op weg naar het nieuwe Jeruzalem. We willen eigenlijk wel verder zien, maar we zien er als een berg tegenop. En een berg is in heel veel culturen, maar ook in godsdienst, de plaats waar je God ontmoet. En deze pelgrims gingen op weg naar Jeruzalem. En Jeruzalem lag op een berg, op de berg Sion, en daar stond de tempel. Daar vandaan zou de hulp van God komen. Niet zomaar iemand van God, maar de schepper van hemel en aarde. Nou, stel je voor wat dat betekent, dat God, de schepper van hemel en aarde, onze schepper, ons hulp wil geven. Nou, hoe sterker zou je het eigenlijk willen? En om zo onderweg te zijn, dat God zo bij ons is, is toch geweldig. Hij laat je niet struikelen over je voeten. Nou, zou dat kunnen betekenen dat we, als we onderweg zijn, dat er soms ook zorgen zijn? Zoals de Israëlieten zich misschien zorgen maakten over hun voeten. Krijgen we blaren? Of worden we, ja, is de weg waar we op lopen, is die wel goed? En dan herinneren ze zich, je bewaker zal niet indommelen. We zongen net en we lazen net, zal niet sluimeren. Maar ik vond de vertaling van indommelen ook wel mooi. Want ja, dat kennen we misschien zelfs ook wel eens, dat je een beetje indommelt. En vooral als je wat ouder wordt, moet ik eerlijk zeggen. Kijk maar, staat er dan. Indommelen en slapen doet hij niet. De bewaker van Israël. Nou, het was zo dat in de oude Oosterse wereld mensen geloofden dat goden wel konden slapen. En dat ze ook gingen slapen. En als ze dan gingen slapen, ze niet meer zouden zorgen voor de mensen en hun dus kwaad kon overkomen. En dat doet de God van Israël niet. Hij slaapt niet. Hij sluimert niet. Hij dommelt niet in. Hij bewaakt altijd. En God is je bewaker. Hij is de schaduw aan je rechterzijde. En hier wordt het dan ineens heel persoonlijk. God houdt de wacht. En daarvan geeft hij zelfs een teken. Hij is zo dichtbij als de schaduw aan je rechterhand. En als je op weg gaat, dan gaat die schaduw met je mee. En het deed me denken aan Psalm 91, waar staat: wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zeg tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Daar gaat het over de schaduw van de Ontzagwekkende. En we hebben dat soms nodig. Een plaats van rust, waar we alles los kunnen laten. Omdat iemand anders voor ons zorgt. Waar je bij kan komen in de schaduw. In de schaduw bij God. En of het nu die schaduw aan de rechterhand is, of de schaduw van God die over ons heen valt, het is een schaduw waar je in kan schuilen. En ik denk dat we, nou, dat zeker in de afgelopen tijd, waar het zo heet was dat je soms kon snakken naar een plek van schaduw. En zo wil God een schaduwplaats voor ons zijn, waar hij voor ons zorgt. Hij is zo nabij. Overdag zal de zon je niet steken en 's nachts doet de maan je geen kwaad. Of je nu overdag reist en het leven je tegemoet lacht, of als je 's nachts reist en het donker is in je leven, God houdt de wacht. Net zoals toen het volk van God uit Egypte ging. Met die wolk overdag en de vuurkolom in de nacht. Wanneer de zon schijnt in ons leven en wanneer de maan er is, God was zichtbaar aanwezig. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. Hij waakt over je ziel. De Heer houdt de wacht over je gaan en komen, van nu aan tot in eeuwigheid. Hij waakt over je ziel. Iemand vroeg mij eens, en die vraag ben ik nooit vergeten: hoe is het met je ziel? En heel soms durf ik het ook aan iemand anders te vragen. Hoe is het met je ziel? Hoe is het met je leven? Niet zo van even, hoe gaat het met je? Maar hoe gaat het echt met je?
En dat zijn misschien vragen die wij elkaar soms ook moeten stellen. Hoe gaat het met je ziel? En dan staat er dat God waakt over je leven, over je ziel.

dat we die bescherming niet meer hebben. En daarvan wil Hij ons behoeden. Hij blijft waken. Psalm 121 belooft niet dat als we onderweg gaan, ons leven zal zijn zonder moeilijkheden. Niet zonder geloofsvragen. Geen weg zonder tranen. Maar de psalm laat ons weten dat niets buiten God omgaat. Buiten God als onze bewaker. En eigenlijk is de psalm een belijdenis. Een vers waar de schrijver, we weten niet wie het is, maar tegen zichzelf zegt, ik ga dit herhalen. En zo, we hebben het lied al gezongen, dus het is ook voor ons heel makkelijk, vind ik tenminste, dat als je een bijbeltekst zingt, dan kun je hem makkelijker onthouden. Dat je kan belijden, de Heer is mijn bewaker. Hij is er altijd. En dan kunnen we, terwijl we dat doen, ons diep laten raken door woorden als hulp, bewaker en dat Hij onze schaduw is. Terwijl wij onderweg zijn, want ja, het gaat in Psalm 121 dan wel over ik, over je, over mij. Maar elke pelgrim met zijn of haar eigen verhaal was eigenlijk toch onderdeel van een groep. Je wist, en nog weet je dat, als je gaat pelgrimeren, dat er ook andere mensen op weg zijn. Dat je niet echt alleen bent. En ze kwamen elkaar soms ook tegen. En dan kom je eigenlijk bij de volgende psalm. Psalm 122. En die begint met... Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen, ga je mee naar het huis van de Heer? Nou, dat is misschien iets dat wij, terwijl we onderweg zijn, ook wel moeten doen. Of durven doen. Elkaar blij maken. En elkaar meenemen naar God. En samen, zoals Jona, leren over genade en over gehoorzaamheid. Of zoals Abraham, die steeds weer moest vertrouwen dat God zijn enige houvast was en zijn belofte waarmaakt. En samen onder de indruk komen van wat de Heer Jezus onderwees. Samen uitzien naar Gods Koninkrijk en de tekenen daarvan. En samen niet alleen, maar met elkaar bezig te zijn, maar samen op te letten waar we onderweg zijn in deze wereld. En waar we Jezus tegenkomen en er voor anderen kunnen zijn. Dan moeten we misschien dingen van onszelf loslaten. Net zoals pelgrims, maar heel weinig meenemen. En vaak onderweg zelfs nog dingen afleggen. Omdat ze merken, ik heb ze niet nodig. Misschien niet alle t-shirts nodig. maar als we vertrouwen op God die ons leven leidt, dan is de route die we onderweg volgen één om te gaan waar je op let. Dat de schaduw bij je blijft. Aan je rechterhand. En dat we letten op elkaar. Naast elkaar. Als broers en zusters. Elkaars leven delen. Totdat de weg ten einde is. En Psalm 122 het zegt. Blij zijn. Als vrienden, als broers en zussen ons vragen. Hoe is het met je ziel? Hoe ben jij onderweg? Ga je mee naar het huis van de Heer? Wil je ook bij God horen? Onderweg gaat God altijd met ons mee. Hij is ons bondgenoot. We kunnen een bondje met hem opzetten. Hij blijft de wacht houden. Nu en tot in eeuwigheid. Altijd. Amen. Zouden we met elkaar danken en bidden. Dank u wel, Heere God, dat we deze woorden van u ook gekregen hebben. En dat die ons eraan herinneren dat u altijd bij ons bent. Wilt u dat waarmaken in ons leven? We weten dat het niet aan u ligt. Maar we vragen u, Heer, geef ons de moed en de kracht om samen zo met u op weg te gaan en onderweg te zijn. Behoed ons op de weg die we geestelijk ook gaan. En wees bij ons in uw naam. Amen.

0: onderweg zijn. Dankjewel Helma voor hoe dat thema zich onder Psalm 121 zich ontwikkelt en ons mag helpen om onderweg te zijn met God. En tegelijkertijd is het dan ook goed om te delen aan elkaar hoe we onderweg zijn met God en wat we tegenkomen. Daarom is het een moment van een getuigenis. En Henny, ben jij bereid gevonden om dat met ons te delen?
1: Ja, en het gaat over een lied, Plant ons zeker. Een verlangen voor mij om een lied te schrijven, eigenlijk aangeslingerd door Helma. Helma die preekte op 31 december 2024 over een psalm van David. En nou, wat mooi dat het dan nu in je eigen preek weer terugkomt hierheen. Ja, misschien kan je, was de oproep van Helma, een eigen lied schrijven. Misschien een eigen gedicht of een eigen psalm. En zo ging ik aan op de laatste dag van het jaar. Ja, wat wil ik volgend jaar gaan doen? Ik ga een eigen lied schrijven. Het is gelukt. In januari schreef ik een lied. Ik heb het gelijk. Hoppatee, ik stuurde een opwekking. Niemand weet ervan. Ik dacht, ik doe het gewoon. En ik heb een lied ingestuurd. En nooit wat van gehoord. Dus de kwaliteit was misschien... Nee, maar het hele proces was heel mooi en het is gebeurd. Afgelopen januari was er een preek van Diepe Geloof. En toen heb ik het lied Dorstig geschreven. En toen in februari was er weer een preek. En dat ging de hele week in mijn hoofd door. En ik dacht, oh, moet ik daar wat mee of niet? En toen kwam het weer terug in die week. En ik dacht, ja, ik ga een lied schrijven over de preek van zondag. Het was zaterdag, maar ik had geen tijd. En ik dacht, nou, misschien dan morgen. En Martin had koffiedienst, dus we zouden om 9 uur in de kerk staan. En ik dacht, weet je, ik ga mee. En 1 minuut voor de tijd dat we wegreden, griste ik een pen en een papier. En heb ik hier op de parkeerplaats een nieuw lied geschreven van de preek van de week ervoor. Het ging over Jezus die gedoopt werd. En daarna ook de verzoeking in de woestijn, Matthäus 4. En nou goed, die preek leek mij af te volgen in dat uur. Van 9 tot 10 heb ik dat lied geschreven. En 5 tot 10 zat ik, oh, nog een paar zinnetjes voor het laatste couplet. Oh heer, geef me woorden. En ze kwamen, ik schreef ze op en ik stond hier 2 minuten voor 10. Netjes in de kerk. En ja, dat was een mooi begin. Het was niet de verse die we zo meteen gaan laten horen. Ik heb hem in de zang en muziek app gesmeerd naar al die muzikanten en zangeressen en zangers die hier staan, zo van, nou, wie vindt het leuk om met mij dat lied verder te ontwikkelen naar een ja, lied, misschien wel voor Bad Noord. En misschien kan het refreintje even getoond worden. God plant ons stevig. En ik moest denken aan bomen. Eigenlijk heeft Boudewijn het refrein geschreven, dus dat is wel leuk dat de samenwerking elkaar aanvulde. En God plant ons stevig als bomen. Laat ons samen staan. Ik moest denken aan geplant aan waterstroom, knotwilgen in een rijtje, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. En samen in de naam van Jezus kwam ook tot me toen ik dat laat ons samen staan ging zingen en doen. En dan de derde zin, voed ons met uw woorden. Het woord van leven. Jezus reageert standvastig in de woestijn tegenover de duivel. Hij is geworteld in het woord. En hoe belangrijk is het als wij geworteld zijn in het woord, dat we mogen reageren naar wat er op ons afkomt. Weten, wat is ons fundament? En dat we in God mogen zijn door zijn geest, door zijn woord, door zijn kracht en voorbeeld. En dan geef door uw geest ons kracht. Kracht van de Heilige Geest. Elke dag hebben we u nodig om beproevingen te weerstaan. En het liedje kreeg dus een nieuwe melodie ook nog zelfs. Dus het is helemaal anders geworden als ik in het begin zeg maar had bedacht. Maar het is heel mooi om dat proces samen te gaan. En ik heb daar ook heel veel van geleerd van Boudewijn. Om daarmee aan de slag te gaan. Misschien kunnen we ook nog als laatste nog even de bridge laten zien. Doorstroom ons met water. En water staat voor leven, water staat voor Heilige Geest. En als we dan geplant zijn en we water krijgen, dan mogen we gaan groeien. Dat zit voor mij een beetje achter. Ik kan natuurlijk zelf invullen wat het er voor jou achter zit. Maar door stroomt met liefde, Gods liefde mogen ontvangen. En als het stroomt, mogen we daarvan delen en Gods liefde aan anderen geven. Door stroomt met leven, een hoofdletter leven. Dat het leven uiteindelijk leidt tot eeuwigheid en eeuwig leven. En kracht, doorstroomt met kracht. In couplet 1 gaat het over kracht en vol te houden in onzekere tijden. Als we onzeker zijn, als we onrustig zijn, als we strijkelen. Of, nou ja, vul ze maar in. En in couplet 2 gaat het over kracht, nieuwe kracht. Een nieuwe start, we gaan ervoor, we weten het zeker. We willen u volgen met kracht, standvastig onderweg. Dus dat woord onderweg komt hier ook weer in terug. Blik omhoog, naar de hemel. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Ik moest aan denken net. Blik omhoog naar God de Vader. We willen ons aan u overgeven. We willen u aanbidden. Nou, dat is een beetje de overgave, ja. Dat is een beetje hoe het liedje gaat. Nou, mijn verlangen was...
2: Dan heb je ook nog een kanon erin, hè? dat is, je pakt helemaal uit. Er komt ook nog een kanon dus in.
1: Ja, spontaan ontwikkelde dat zich zo. En dat was heel leuk. Een beetje een kanon, maar ja. Je gaat het zo meteen horen. We willen even dat refreintje even samen

Mooi zo'n nieuwe psalm. Gaaf. Dankjewel Henny en Boudewijn. En de band natuurlijk, hè? Mooi. Dan zijn we aangekomen bij de collecte. De eerste collecte is zoals altijd voor het werk in de gemeente in Bad Noord. En de tweede collecte is deze keer voor de noodhulpactie van de Unie ABC gemeente voor Venezuela. Waar op 24 juni een zware aardbeving is geweest. Met vele slachtoffers en doden tot gevolg. In het gebied zijn ook 50 baptistengemeentes en die helpen met onderdak, met voedsel, water en ook geestelijke steun. En met deze collecte helpen wij hen dan ook financieel. Dus van harte aanbevolen en geven kan via de QR-code of de Bad Noord app. De bloemen van vanochtend gaan naar Dirk en Gitta Verburg. Dus ik had Dirk wel gezien. Waar moet ik ook weer kijken? Oh ja, natuurlijk. Dus jullie mogen ze meenemen. Verder zou ik nog zeggen van het mededelingenblad staan allerlei goede mededelingen over de bouwbegeleiding, over de techniek en een oproep daar voor Beamergeluid, voor de Alpha-cursus. Staat vele dingen, voor je huwelijk staan er ook nog dingen erop, dus ik zou zeggen, pak het mededelingenblad er zeker nog even bij als je nog niet gelezen hebt. En aan het einde van de dienst, als de dienst je hebt aangesproken, je zegt, ik wil hiervoor bidden, in hoe ik onderweg ga met God, mag iets moois zijn waar je blij mee bent. Mag iets zijn waar je zorgen over hebt, kan alles zijn eigenlijk. Maar voel je vrij om naar de gebedsbanner te gaan. Daar staan René en Linda voor je klaar om met je te bidden. Zullen we dan met elkaar gaan staan voor het slotgebed en de zegen? Heere God, wij danken u voor vanochtend. Dat we bij elkaar mochten zijn en uw woord mochten openen. Dat we omhoog mogen kijken en mogen weten, daar komt mijn hulp vandaan. Want u hebt alles gemaakt. U beschermt ons. U gaat met ons mee. En bij u zijn we veilig. Waar we ook gaan. En zo bidden we ook voor de komende week, komende periode. Want u weet waar we mogen gaan. En wilt u die plekken zegenen. Dat we daar uw liefde mogen brengen. Dat anderen mogen zien door ons heen ook hoe goed u bent. En we bidden voor elkaar. Voor degenen die bescherming nodig hebben. Die veiligheid nodig hebben. Die hulp nodig hebben. Heer, u kent ons en u weet wat er door ons heen gaat. Welke tegenslag we ook mee te maken hebben. We brengen het bij u. En zo bidden we ook voor de wereld die vol tegenslag is. Een wereld in nood, waar oorlog is. En een wereld die letterlijk meer en meer in brand staat. Heer, en zo danken we voor alles wat we van u mogen krijgen. En wilt u ons helpen om hetgene en het goede wat we hebben gekregen te delen met anderen om ons heen. We danken voor wie u bent. Dat we u mogen kennen als onze persoonlijke verlosser en Heer. En daarom vragen we ook uw zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen. Onderweg met God is ook veel vreugde. En daarom zingen we Joy.

Ik wens iedereen veel vreugde en plezier zo toe in de weg die we weer mogen gaan. Fijne zondag, bedankt voor je komst en graag tot de volgende keer.

En u luisterde naar een viering vanuit de Goede Herderkerk van de Baptistengemeente Alphen aan den Rijn. En wij vervolgen het programma nu met muziek en enkele berichten.

En de kerken in Alanderfijn organiseren volgende week zondag 26 juli... om 9:30 ochtends samen met het Oranje Comité voor de vierde keer tijdens het zomerfeest een ecumenische openlucht kerkdienst. Het thema is samen het licht aanhouden en vindt plaats op het Dorphuisplein. Diaken André van Aarle en voorganger Judith van der Vis zullen deze dienst samen leiden. Vanuit de muziektent zal de dienst gehouden worden en het koor Lord's Voice zal samen met DSS, organist John de Pater en kinderkoor Power Kids de muzikale ondersteuning verzorgen. In de dienst zal er gecollecteerd worden voor het jeugdwerk van de kerken en de EHBO Alanderveen. Er zullen voldoende zitplaatsen voor ouderen gereserveerd worden. Na afloop van de dienst is er wat te drinken en wat lekkers. En zo, u kunt dan eventueel daarna vol energie aan de fietstocht van 30 of 60 kilometer deelnemen. Deze start tussen 11 en 13 uur vanuit het oude rechthuis. En de dienst wordt ook uitgezonden door Studio Alphen volgende week.

Ieder jaar organiseert het Banneu-comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneu. Een plaats in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariette Beko. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning is er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. U wordt uitgenodigd om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneu. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundige, helpster en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd wordt. Er zijn voldoende voorzieningen in de hospitaliteit van Banneu aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats. Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 5 en zondag 6 september, begeleid door diaken André van Aarle. En een eendaagse bedevaart op 19 september, begeleid door pastor S. Verschuur. En de vijfdaagse bedevaart onder medische begeleiding van 9 tot en met 13 oktober, begeleid door pastor A.M.J. van der Helm en diaken Dr. Anders A.A. van der Zoelen. Voor verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u de brochures raadplegen die in de kerk liggen.

En dit jaar is er weer een bedevaart naar Kevelaar. Een mooie gelegenheid voor bezinning, ontmoeting en samen onderweg zijn. Parochiefederatie Clara en Franciscus organiseert deze reis in samenwerking met de Groene Hart Bedevaart. De bedevaart is 31 augustus tot en met 2 september. En de kosten bedragen €60. Aanmelden kan via info@rkgroenehart.nl. En iedereen is van harte welkom. Alvast een aankondiging van een lezing op 20 september. En de lezing heet O Engelen in de Kunst. De kunsthistorica Karin Braamhorst zal een lezing geven over engelen in de kunst. Om 13:30 in Onze Lieve Vrouwen Geboortekerk in Hoogmade. Daarvoor zou u al eventueel aansluiten van de viering om 11:15 uur.

Vanaf afgelopen woensdag 15 juli tot woensdag 26 augustus zijn in voormalig Rijnwoude weer 7 zomerzangavonden. De avonden zijn verdeeld onder de diverse kerken. Het thema van de zomerzangavonden is vrij zijn. En de werkgroep van elke plaats van samenkomen zal dit op hun eigen manier invullen. Dit maakt het nu juist mooi. Elke avond heeft een eigen klank en kleur. Aanvang 19 uur en het ook niet onbelangrijk.

belangrijk. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Afgelopen woensdag was de eerste avond in de Korenaar in Hazerswoude dorp. En aanstaande woensdag is het in Benthuizen om 19 uur in de Hoeksteen.

Elke eerste vrijdag van de maand wordt er in verpleeghuis Rietveld een viering gehouden die door gemiddeld 35 mensen wordt bezocht. Pastores van de Lichtkring, Adventskerk, Maranatenkerk en de parochie gaan bij toerbeurt voor, evenals de geestelijke verzorger. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door 3 fantastische pianisten. Er wordt een lijst gehanteerd van bewoners van wie bekend is dat ze naar de viering willen, en vrijwilligers begeleiden hen van de woning naar de ruimte achter het restaurant. De vieringen duren maximaal 40 minuten en daarna worden de mensen weer teruggebracht naar de woningen. Voor deze dankbare taak worden weer vrijwilligers gezocht die ingedeeld worden over het jaar. Wie komt helpen? U kunt een bericht sturen aan de coördinator van de vrijwilligers, Rieneke Heemskerk. En haar mail is r.heemskerk-bokhorst@aquivit.nl. En dan neemt zij contact met u op. Wees welkom.

En we zijn weer aan het einde van dit programma gekomen. Kerkcentraal is er weer aanstaande zondag 26 juli... met een ecumenische openluchtdienstviering in Alanderveen op het Dorpshuisplein. Mijn naam is Ruud Fraanje en de techniek was in handen van Jurken Wenner en Maarten Zuiderveld. En wij wensen u een goede zondag toe.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 6:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: love you, you know. It's... I give you all that.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: I've been having some bad dreams.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg...

0: stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan, gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
4: Rock and Roll met Hans.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Rock and Roll uit de 50s en 60s. Rock and Roll met Hans.
6: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
7: Yeah!
6: Right, you just about got yourself a deal, boys. So let's step on it.
8: Shut up.
9: Let's go.
10: Rock and Roll met Hans. Het programma voor de rock and roll fanaten. Ik moet zeggen, al deze singles die u hoort in dit programma zijn zeldzaam of te vinden bij de verzamelaars. Instrumentaal beginnen met de Rhythm Rockers met RR Boogie.

Rhythm Rockers met R.R. Boogie. Verder in dit programma komen ze nog een keer tegen, maar dan vocaal. De Midnight Lighters met Guitar Rock.

Guitar Rock. Allemaal onbekend werk nogmaals. En ja, wil je zo'n single kopen, moet je echt, echt, echt diep zoeken. Maar meestal vind je het niet meer. Bud Breeze met The Big Hit. I'm gonna

0: Ja, ja, u hoort het, het kraken en het ruisen van het singeltje van Charles Looper met She's My Baby Now. En nu dan de Rhythm Rockers, maar nu vocaal, Giving Everything.
1: Got a little girl, she lives down on the farm. Corn in the crib and hay in the barn.

0: De Rhythm Rockers met Giving Everything. En er komt zelfs nog over bij. Away, Jerry Hawkins. Sja, sja, shoo.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

Robin en de Three Hoots. Mooie naam, I Wanna Do It. Dale en de Uniques, dat is een mooie naam, hè? Paralyzed Twist.

origineel en het unieks met zijn twist. Ja, ik wil zeggen natuurlijk naderhand dat je in Nederland Chubby Checker, en die heeft het volgens mij overgenomen van die Dale en de Uniques. Jackie Cannon, Chill Bumps.

0: Jackie Cannon, Chill Bumps. Jay Gallagher, dat is een mooie naam. Crazy Legs.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio KG.

0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

Pretty Patty. Robin Lee, Pretty Patty. Houston en Dorsey, die gaan vertellen een verhaaltje over de Green Door. Naderhand ook opgenomen door Shakin' Stevens. En die had er ook een hit mee. Menu van Houston en Dorsey.

0: Je hebt één ding mee, je kan makkelijk meezingen met zo'n liedje, Laurie Lee. The Rhythm Addicts met What You Say Babe.
1: Dit is het weekend. Studio Alphen.
2: En Studio KG.

Hey, Watcha, Say Baby, Tiny Lyman, Mary Jane.

0: Jenny. Ineens stopt de man ermee. Johnny Romistella. Mooie naam. Little Girl.
1: Wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
2: De hele dag door.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brasem.

Even een blik op de klok. Ik word er zelf zenuwachtig van omdat ze uurtje zo vlug gaat. Maar het is bijna voorbij. Techniek Peter Keizerwaard, samenstelling en presentatie Hans Don. Maar, oh wacht even, nog een paar plaatjes voor u te gaan hoor. Don Heydock met Rollin Denny en Henry Wilson. Are you ready? Tot volgende week.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Goedenavond, mijn naam is Sandra Brand. Welkom bij het Heldere Uur. En vandaag heb ik weer een nieuwe gast. En ik zou zeggen welkom. En stel je even voor.
5: Mijn naam is Sietse Posma. En sommige mensen kennen mij als DJ Postman. Want zo heb ik jou ook ontmoet, volgens mij.
4: Ja, precies.
5: En aan de naam te horen weet je al dat het een provincie in het noorden is. En heel erg Fries opgegroeid. En vernoemd naar opa. En veel internationaal aan het werk gegaan. En van daaruit besloten de eerste 2 letters van mijn hele Friese naam te gebruiken. En mezelf te noemen als DJ Postman. En,
4: ja, dus zo word je ook genoemd. Zo mag ik jou ook.
5: Nou, zo mag je mij noemen in Nederland. Dus dat doe ik gewoon Sietse hoor. En ja. Dat werkt gewoon het makkelijkst.
4: Ja, precies. Ja. En jij komt uit?
5: Friesland. Triemen. Wit bord, blauwe letters. Dus dat is echt 1 straat, gehucht. Okay. 300 inwoners.
4: En, als je er doorheen rijdt en je zegt de naam heel langzaam, ben je er doorheen.
5: Als je knippert, dan heb je pech. Dan mis je de huis in ieder geval.
4: En je bent wereldwijd aan de slag gegaan, zeg je. Wat bedoel je daarmee?
5: Ik ben de laatste 2,5-3 jaar de wereld over geweest om internationale conferenties te doen op het gebied van creativiteit en leiderschap. Mm-hmm. En
4: als spreker bedoel je?
5: Als presentator, spreker, workshops faciliteren, mensen begeleiden in de processen. En vooral erin gestapt voor mijn eigen proces en daarin heel veel gaan leren en dan doorgroeien. Ja.
4: Dus wat maakt dat je dacht ik ga de wereld in?
5: Nou, kijk, volgens mij komen we allemaal wel eens op zo'n punt dat je denkt, er moet wat anders. En in je hoofd denk je het vaak te weten, zo moet het en zo is het. En dan ga je echt weten en dan ga je toch naar die onderbuik. En dan denk je van ja, dit is het niet. En ik moet wat anders. En dat gevoel heb ik een paar keer gehad. En ik ben daar altijd naar gaan handelen. En dan altijd vrij resoluut. En 2,5 jaar geleden heb ik alles opgezegd, weggegeven of weggegooid wat ik had. Dus bedrijf weg, 2 bedrijven was ik mee bezig. Al mijn spullen weggegeven, verkocht of weggegooid. Dus
4: behoorlijk resoluut.
5: En eigenlijk gewoon een ontzettende harde reset.
4: Je had nog wel je kleding aan?
5: Ik had nog wel kleding, ja. Die heb ik nog steeds. En van daaruit
4: Een soort nieuwe
5: blind,
4: start.
5: Blind vertrouwen, harde reset, een zoektocht aangaan. Wat wil ik? Wie ben ik nu? Wie was ik? En wie wil ik graag worden? En dan gewoon gaan met die banaan.
4: Ik kan me voorstellen
5: ook,
4: dat als je alles weggeeft, dat dat letterlijk een nieuw begin is. Gewoon geforceerd.
5: Ja, heel fysiek, geforceerd.
4: Gewoon echt,
5: Ja, en ik ben toen de wereld van creativiteit ingestapt. En het geforceerde hoort daar voor mij ook een beetje bij. Want als je jezelf heel veel... ik gooi af en toe het Engelse woorden erin, hoor.
4: Ja, hoor.
5: Restraints. Als je restraints erin gooit voor jezelf, dan...
4: Wat is dat?
5: Dan,
4: weet het niet.
5: Beperkingen. Gewoon, je legt jezelf echt beperkingen op door alles weg te doen. Alles waar je eventueel een waarde aan geeft en waar je aan vast kan klampen.
4: Dat lijkt een beperking in eerste instantie, bedoel
5: ik. Dat lijkt een beperking.
4: Ik zie het als verrijking.
5: Ja, maar je hebt dus niks om op terug te vallen. Dus ja. je moet gaan zoeken. En je forceert jezelf naar voren te kijken en naar voren te vallen. En naar voren te denken. Maar niet vergetend waar je vandaan komt.

0: Terug met Gigi Postman in de uitzending bij het Heldere Uur. We hebben een heel mooi nummer gehoord van... Ja, hoe moet ik hem uitspreken eigenlijk?
1: Ja, ik wist eerst ook niet wat de zangertitel van de meneer of mevrouw was. Maar M83 noem ik het altijd. Ja. En het nummer heet Wait.
0: Ja, en wij sloten het vorige stukje af samen met jouw uitspraak. Door alles eigenlijk op te geven zijn je alle zekerheden weg. En dan moet je wel vooruitkijken, vooruitvallen en niet vergeten waar je vandaan komt. En daarna vertelde je me net even stiekem tussendoor dat dat stukje muziek wat er achteraan kwam eigenlijk heel mooi.
1: Ja, dat was echt wel een mijlpaal. Kijk, je moet dingen afsluiten en afronden. En ik gaf met mijn bedrijf gaf ik lessen aan studenten. Aan toekomstige gymleraren. En we hadden besloten om de laatste twee weken... had ik het idee mooie, bijzondere afsluiting. En ik had ze allemaal een plank meegenomen van 30 bij 30 centimeter. En op de ene kant heb ik ze... zwarte tekst laten schrijven met al hun angsten, dingen waar ze tegenop kijken, valkuilen. En op de andere kant moesten ze hun wensen, dingen die ze graag wilden bereiken in het leven, in kleurtjes maken, tekenen, schrijven wat je wil. De laatste week neem je dat mee en ik begeleid je door die hele les. En de hele les ging over in je hoofd gaan zitten, visueel maken wat het allemaal was, in gesprek gaan met elkaar. Voor sommigen heel zweverig, om het even zo te betitelen, voor jonge studenten 19 tot 23 jaar.
0: Waren docenten in...
1: Docenten in opleiding, ja. Dus die gaan straks met kinderen werken, zeg maar. En er kwamen hele bijzondere verhalen, levensverhalen naar voren. Verhalen van elkaar die ze nog nooit hadden gehoord. En we sloten af met een grote cirkel waarin ik één voor één ze naar voren liet komen op eigen initiatief. En dan moesten ze aan mij even een bijzonder nummer doorgeven. En dan gingen ze in het midden staan, iedereen in een cirkel eromheen. En de eerste 45 seconden van het nummer laat ik je naar dat plankje kijken. En moet je lezen wat er op die zwarte kant staat. Het staat op twee blokken. En zodra jij er klaar voor bent, sla je met je vuist vol door dat plankje heen. Sla je door je angsten heen naar je dromen toe. Dus je breekt letterlijk even die plank voor je kop, zeg maar.
0: Zo.
1: En eerst de muziek binnen laten komen. En vervolgens lezen en door het plankje heen slaan. Nou ja, meester moet natuurlijk zelf ook.
0: Ja, je
1: dus
0: moet wel deelnemen aan het geheel.
1: Ik ging in een groep van 30 ook mee. En dit nummer had ik uitgezocht. En ik liet dat ontzettend binnenkomen. En ik brak het plankje, maar brak zelf ook letterlijk en figuurlijk in mijn allerlaatste les. En de dag daarna zou ik vertrekken naar het buitenland voor een conferentie ook. En ben ik 14 maanden de wereld overgereisd. Nadat ik alles had weggegeven, afgesloten. Ja. En echt dat proces ingestapt.

0: Klopt, dus
1: een soort
0: afsluiten.
1: Doorbraak, uitbraak. Ja. En heb je nog reacties gekregen van de docenten?
0: Ja, e-mails, WhatsApp-berichten. Ze hebben het er nu nog steeds over, 2,5 jaar later.
1: Ik kan me heel erg voorstellen, je hebt er wel echt een cadeau gegeven.
0: Heeft heel veel indruk gemaakt, op mij ook. Ja. En
1: wat
0: dat
1: effect
0: bijzonder.
1: Heeft op hun lessen voor de kinderen die zij weer geven.
0: Ja, ja.
1: Vooral dat daardoor weer dingen naar boven komen die ze anders niet bespreken met elkaar. Ik denk dat dat een verbinding geeft, het cirkelwerken ook.
0: Ja, je gaat naar binnen toe. Ja. Kijken en dan komen.
1: Nou, en je deelt het met elkaar, dus je doet het van binnen naar buiten.
0: Het is verbinden en bewustzijn van en ook echt leren luisteren zit daar ook gelijk bij in, zeg maar. Dus anders kan je het ook niet echt binnen laten komen. Nee. En dat heb je in zo'n les echt wel nodig. Die sfeer moet je ook echt samen gaan maken. En als je dan die veiligheid hebt. Ja, ik heb volwassen mannen huilend in mijn armen gehad van 22 jaar. Dat ze zeiden, ik was 8 toen ik voor het laatst gehuild heb. En nu sta ik hier weer huilend in een klas. En dan heb je het over jongens die over een jaar met kinderen aan het werk mogen. Ja, dat is wel heel bijzonder.
1: Heel bijzonder, ja. En je bent toen de wereld overgegaan. Wat heb je gedaan?
0: Zoeken. Ja, heel veel gereisd. Met name de conferenties gedaan. Amerika, Canada en Zuid-Afrika.
1: En ben je zelf gewoon op zoek gegaan wat voor conferenties zijn er? Ik schrijf me eens in als spreker. Hoe gaat dat eigenlijk?
0: Ja, het was een jaar eerder. Er was de zoektocht van ik weet niet wat ik wil. Ja. Ik heb het onbestemde gevoel. Ik moet wat. Dus ik ben gaan zoeken wat zijn nou onderwerpen die mij aanspreken. Dus echt gewoon jezelf forceren om nieuwe dingen te proberen. Ik heb zelfs een half jaar op ballet gezeten.
1: Echt waar?
0: En dat soort dingen
1: gedaan.
0: Hoe oud
1: was je?
0: Toen was ik 27.
1: Oh,
0: ja, als enige man tussen allemaal vrouwen aan de stok. Ja, dat je denkt van er moet toch straks een inzicht komen. Dat hoort erbij.
1: Het inzicht was dat je van ballet af moest.
0: Dus het inzicht was dat het. Nou, dat was eigenlijk heel erg leuk hoor. Maar een van de onderwerpen die ik ook gedaan had, was creativiteit. En dat prikkelde gewoon heel erg. Aha. En ik had zoiets van dat is
1: daar
0: wel
1: moest
0: een,
1: je wat
0: daar
1: mee,
0: moest
1: hè?
0: Ik wat mee. Ja, dus daar heb ik onderzoek naar gedaan. Toen kwam ik die conferenties tegen en ik denk. Als ik wat wil.
1: Ja, daar ben je achteraan gegaan.
0: Ben ik achteraan gegaan. Ja. En toen, kijk, het struikelblok ervoor was. Ik zou een master's degree doen in creativiteit en leiderschap. En ik dacht als eerste stap eens een keer zo'n conferentie gaan doen. Ja. Als pilot het veld aanvoelen, de mensen aanvoelen is heel wijs om te doen.
1: Ja.
0: Toen uiteindelijk besloot ik, ik ga geen master's degree doen. Want dat staat haaks op mijn filosofie met onderwijs. Toen heb ik al het geld besloten te investeren in conferenties. En het reizen. En dat was een hele goede beslissing.
1: Je bent de organisatoren van de conferenties gaan aanschrijven. En hoe ben je dat dan gaan doen? Want op een gegeven moment sta je daar op het podium als spreker.
0: Je geeft je op en vervolgens horen ze wat je gedaan hebt. En op
1: balletles? Balletles?
0: Balletles, ja, dat prikkelde wel. De aanloop naar zo'n conferentie toe prikkelde de organisaties ook wel. Wat ik gedaan had. Dus jouw
1: creatieve wijze, dat sprak aan. Waardoor je uiteindelijk ook een podium kreeg, letterlijk.
0: Ja, en het was niet mijn intentie om daar een presentatie in eerste instantie te gaan geven. Ik had het wel als ambitie. Ik denk, voor de groep, dat lijkt me wel wat. En mensen helpen, dingen vertellen, maar daadwerkelijk mensen verder helpen in hun proces. Dat vind ik heel mooi. Vind ik heel bijzonder om te kunnen doen ook. En vervolgens de eerste keer gaf ik me op voor de conferentie. En die mevrouw zegt gelijk van, maar lijkt het je niet wat om gelijk wat hier te gaan doen? En ik zei, de eerste keer moet ik gewoon maar
1: even landen.
0: Met mijn eigen proces bezig. En niet bezig met hoe gaan zij nu dingen doen. Het gaat even over mij nu, zeg maar.
1: Maar goed, daar was dus al een zaadje geplant.
0: Daar was zeker een zaadje geplant.
1: Was er behoefte aan. Ik wil graag naar het volgende nummer daar meer over horen. Jij hebt Luan uitgekozen. Arthur Kruisman had dat ook.
0: Ik hoorde het net. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Toeval?
0: Wat
1: dat is een connectie van jou ook.
0: Het is een connectie. Ja. We hebben nergens over gesproken. Ik heb ook geen enkele aflevering. Ik heb geen uitzending van jou met opzet gehoord. Want ik wilde niet beïnvloed worden. Op wat voor manier dan ook.
1: Ja,
0: ik hoorde net inderdaad dat hij hetzelfde nummer had. Ja. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Want ik denk dat niet heel veel mensen het...
1: En waarom heb jij deze gekozen? Want alle muziekstukken zijn van jou. En met een speciaal gevoel.
0: Ja, deze is voor mij heel bijzonder omdat ik de film bekeek. Over een meisje die als enige horende tussen een volledig gezin met dove mensen opgroeit. Nou is dat niet het meest bijzondere. Want ik ben opgegroeid met een verstandelijk gehandicapte broer. Dat is niet de link. Maar het nummer gaat over het proces van loskomen van je ouders. En dat is, wetend hoe ik als mens ben, voor mijn ouders altijd heel erg lastig geweest. Maar voor mij naar mijn ouders toe ook heel erg lastig geweest. Mm-hmm. En ik zat in het vliegtuig naar Zuid-Afrika. Ik zag die film op zo'n stoel voor me. Een klein schermpje. Ja, en toen,
1: het gaat over vliegen.
0: En toen het gaat over vliegen, maar het gaat ook over loslaten. En het gaat over eigenlijk tegen ouders kunnen zeggen, het komt goed, heb vertrouwen en laat het vanuit de juiste lichte kant komen en niet vanuit die donkere hoek van angst. En ik heb mijn moeder dit nummer gestuurd, inclusief vertaling van, kijk mam, dit is wat ik bedoel en dit is hoe het is. En toen kreeg ik een bericht terug van, ja, nu snap ik je. En dat is het. Ja.

0: Wauw, wat een nummer. Hier zijn wat tranen gevloeid. Het was wel een heel bijzondere keuze van jou. Jij zat in het vliegtuig op weg naar Zuid-Afrika. En dit was het antwoord wat jij je moeder nog wilde geven. Ja. De tekst heeft haar echt goed gedaan.
1: Absoluut.
0: Dat het toch echt wel goed zou komen. Want ja, een zoon krijgen in een dorp waar iedereen doet wat hij altijd doet. En die dan opeens alles weggeeft, alles wegdoet en wegvliegt. Omdat hij zichzelf wil forceren een andere kijk te nemen. Creatiever van geest te worden en daar al die conferenties van bij te wonen.
1: En niet voor de eerste keer wegvliegt. Dus kijk, het gebeurt natuurlijk. Het is niet iets dat je denkt van 27 jaar. En het is altijd een bepaalde manier gegaan. En nu gaat het in één keer anders.
0: Nee.
1: Kijk, dit zit natuurlijk ook in het karaktertje.
0: Ja,
1: en,
0: het zat al in je bloed.
1: En in het bloed. Dus,
0: En jij ging naar Zuid-Afrika. Jij ging de eerste conferentie bijwonen. Daar was iemand die meteen.
1: Nou, dat was al halverwege mijn proces met reizen. Dus de eerste conferenties waren Amerika.
0: Oh, ja.
1: En ik was in oktober even een week terug naar Nederland geweest. En toen was
0: even
1: ik,
0: een week?
1: En toen ben ik doorgevlogen naar Zuid-Afrika.
0: Okay. En je had eerder al iemand dus horen zeggen van, goh, kan je hier niet ook iets wat doen? Toen dacht je, eerst even bijwonen. En toen ging je naar Zuid-Afrika.
1: Ja, want ik kwam dus een Zuid-Afrikaan tegen in Canada bij een conferentie waar ik was geweest. En hij zei, ik wil heel graag dat je naar die conferentie in Afrika komt. En de enige voorwaarde die ik voor je heb is dat je daar een presentatie gaat geven ook zelf.
0: Een voorwaarde zelfs.
1: Ja, dus en ik zei, het is goed. Dus doen. En gewoon met de billen bloot. En dat was ook zo fantastisch en bijzonder. Je moet je voorstellen, een conferentie op een natuurpark. Nou, wij kennen een natuurpark als Veluwe is leuk. Maar hier word je dan in één keer wakker met een baviaan voor je tent. En staan de zebra's en de giraffes op 5 meter afstand bomen kaal te plukken. En daar heb je dan een conferentie. En komen 500 mensen bij elkaar. Die gaan praten over leiderschap, creativiteit, persoonlijke processen, ontwikkeling. En daar mag ik dan op een avondsessie waarin ze een soort open mic presentatie mogelijkheid geven.
0: Ja.
1: Mag ik mijn presentatie gaan geven.
0: Open mic als in microfoon? Dus, open microfoon?
1: Ja, als in hier is een spot, daar mag je gewoon proberen. En probeer maar en ga maar. En dat werd met heel veel enthousiasme ontvangen. En mensen, die vonden het heel leuk wat ik deed.
0: Dus jij wilde eerst een master doen in creativiteit en leiderschap. Maar uiteindelijk werd dat gewoon in ervaring. Jij bent een master geworden, jezelf gemaakt in de ervaring.
1: Autodidactisch leren is voor mij, daar zit ik voor mezelf wel een beetje op.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook heel, heel gaaf om te doen.
0: Ja.
1: En ik, naarmate ik ouder werd en naarmate ik ook nu steeds ouder word, dan ga ik gewoon vanuit dat proces doorgaat.
0: Ja.
1: Er
0: zit een dikke intrinsieke motivatie natuurlijk.
1: Ik merk dat kennis is overal. Je klikt op de muis en je kan alles weten. En mensen zeggen ook heel snel, weet ik wel. En echt in je buik, tot in je diepe zijn weten en de ervaring hebben is zo anders.
0: Ja.
1: En kun je niet uit een boekje halen. Kun je niet door een audioboek opzetten gaan leren. Dat gaat alleen maar door het vertrouwen te hebben in het proces, erin te stappen door te gaan.
0: Wat ik me in de auto hierheen bedacht, is dat ik sinds kort echt helemaal besef dat, misschien kan ik nog wel meer beseffen, maar dat het enige moment wat er bestaat is dit moment. Maar dat heb ik wel eens gelezen in de kracht van het nu, echt wel 20 jaar geleden. Maar de laatste tijd, met die klaagvrijbeoefening, voel ik het steeds meer echt. En ik merk dat mijn taal en mijn denken dan ook verandert. Dus alles wat er anders is dan dit moment, is een verwachting. En dat kan ik wel zeggen. En dan kan je wel ja knikken. Maar ik besef het nu opeens helemaal sinds een aantal weken. En ik merk dat mijn taal daarin is ook veranderd. En ook ik eigen me ook minder dingen toe. Dus als ik bijvoorbeeld naar de trein loop, voorheen dacht ik dat, daar is mijn trein. Maar dan had ik hem als het ware toegeëigend in de verwachting dat ik hem, alsof ik hem al zou hebben. Terwijl ik laatst ging inchecken en mijn saldo te laag was. En dus moest besluiten om mijn kaart op te laden. En dus die trein voorbij moest laten gaan. Het was dus niet mijn trein. En ik had daar eigenlijk ook helemaal geen last van. Want ik kon die switch ideaal maken. Want
1: Ik deel dat volledig met je. De beoefening van het losladen van dat mijn en ik in je taal. In tegenwoordige tijd gaan praten, spreken. Weten welke werkwoorden je gebruikt. En dat een werkwoord ook echt een werkwoord is. In plaats van het er alleen over hebben, zeg maar. En naarmate je gaat kijken naar het moment, ja, dan is er niet zoveel om je druk over te maken. Kan het wel, maar zodra je weet van het moment en je gaat je druk maken, word je er een keer opgedrukt van, hey, je zit nu niet meer in het moment, klopt, want je bent je druk aan het maken.
0: Klopt,
1: ja. Die bewustwordingsslagen, ja, die vind ik heel, heel, heel waardevol voor mezelf. Ja.
0: En zijn dat ook de dingen waar je over spreekt dan, op zo'n conferentie?
1: Absoluut, of, ja, ik neem dat absoluut mee. Want ik denk dat dat stukje bewustzijn van je eigen zijn, en niet zozeer van het ik of je ego-ik bewustzijn, maar gewoon van wat je bent, wat je doet, in het moment zijn, allemaal die zaken. Dat stukje awareness is cruciaal voor punt A, punt B, en waar je op dat moment daartussenin staat.
0: En laat je mensen ook plankjes stuk slaan nog?
1: Nee, ja, ik heb het wel eens met mensen gedaan, maar het is een dure hobby, zeg maar. Die plankjes zijn heel duur, dus over het algemeen, als je dat wil doen... Ja.

0: dan
1: ja, voor 500 mensen wordt wat...
0: Dat wordt lastig. En organisatorisch is het complex.
1: Maar heb je wat andere werkvormen inmiddels ontwikkeld? Want je bent altijd
0: ja, ik doe nooit hetzelfde. Elke workshop is anders. Ja. Ik luister naar de organisatie. Het hangt ook van mijn moment in mijn leven op dat moment af. Ik ben nog steeds aan het zoeken. Ik ben nog steeds aan het testen.
1: Dus volgens mij gaat dat nooit voorbij gewoon, als ik
0: dat
1: jou
0: gaat
1: zo hoor.
0: Niet voorbij.
1: Dat hoop je ook.
0: Maar focus moet er wel komen en komt er ook steeds meer. En dat is ook de zoektocht, zeg maar. Wat is dat punt waar ik mij op wil richten? En de workshops zijn altijd een speelveld geweest van wat wordt mijn focus, waar heb ik zin in? Het grote voordeel van autodidactisch is dat je heel veel heel snel kan leren, maar je kan daardoor ook snel de verkeerde weg op gaan slaan. Als het even een prikkel heeft en het is leuk, dan ga je erin door.
1: Go with the flow,
0: en als je dan klaagvrij is focus bijvoorbeeld. Ja. En wanneer je die lamp daarop kan schijnen, dan weet je alles met klaagvrij.
1: Ja.
0: Zet een stap in de richting.
1: Klopt, ja.
0: Wanneer je creativiteit leuk vindt, dan kan je daarin op die facilitatiekant gaan zitten. Mensen helpen in hun proces. En dan als je daarop focust. Maar ik voel aan alles dat mijn focus kinderen in onderwijs is. Dus ik moet daar wat mee bijvoorbeeld. Dus dat zoeken en schuiven. Ja. En waar schijn ik mijn licht op, zeg maar.
1: Ja, binnen het creativiteit.
0: Binnen het creativiteit ook. Maar die wordt ook alweer breder. Want ik ben me nu eigenlijk alleen maar aan het richten op wat kunnen we doen aan het voorbereiden van de kinderen op de alom veranderde wereld en docenten gaan bijstaan in dat hele proces, omdat ik van mening ben dat we weer de vertrouwenspunten terug moeten geven aan de docent, zodat kinderen daadwerkelijk ook echt goed beslagen ten ijs gaan komen wanneer ze straks klaar zijn.
1: Ik voel een volgend nieuw onderwerp aankomen. Zullen wij eerst even luisteren naar Jan Tiersen? Jij hebt dit nummer uitgekozen, ook vast niet voor niks.
0: Nee, uiteraard. Nee, ik vind piano heel mooi. Muziek is voor mij altijd melancholisch geweest. Het is altijd een gevoel om bij mijn kwetsbare emoties te komen en ogen dicht en gaan voelen. En Jan Tiersen was een nummer waar ik tegenaan liep. Naar uiteraard dat je een keer je eerste grote liefde kwijtraakt. En dan zet je die op en dan komt die binnen. Maar daarnaast de film Amelie is voor mij ook is pure nieuwsgierigheid. En oprechtheid en kwetsbaarheid. Ja. En dat vind ik heel erg gaaf. Het is echt een sprookje. En zo zie je kinderen. En zo wil ik mezelf ook blijven zien met die openheid en die oprechte nieuwsgierigheid. Dus dat zijn de linken voor mij met Jan Tiersen. Maar met name de film die met dit nummer ook wel heel bekend is geworden.
1: Ja, zeker. We gaan luisteren.

0: Wauw, en dat was, ja, ik denk dan meteen aan Amélie. Hè. Ik vind het zo'n mooie film. En terug bij het heldere uur met T.G. Postman. Ik vind het echt een super
1: cool. Ja, je hebt een lol mee, hè, met die naam. Ja, ja, dank je. Ik dacht er eindelijk van af te zijn. Mensen gingen begekken om mijn naam, maar dank je.
0: Nou, we hebben al hele mooie bewegingen gehoord van jou. En nu ging het richting onderwijs, want dat is nu waar je focus op ligt. Vertel er eens iets over.
1: Ja, kijk, we zitten, en dat is de ik-weet-modus van de wereld momenteel, dat er verandering is, technologie gaat exponentieel hard. Er zijn heel veel vragen vanuit werknemers of werkgevers die zeggen van wij zoeken creatief denkvermogen en kritische reflectie. En heel veel mensen hebben eigenlijk het puntje van de piramide van Maslow, wat over zelfactualisatie gaat, wat heel complex is. Dat is de vraag vanuit de wereld, dat mensen dat meer gaan krijgen. Dus dat zelfbewustzijn en zelfregulatie.
0: Het lijkt wel een soort van hip, maar het is ook nodig.
1: Het lijkt hip, maar er is ook, ja, ik denk wel dat er een noodzaak is naar terug naar het menskant en mens zijn in alles. In werknemer zijn, in docent zijn. Als je kijkt naar het Engelse woord human being, zeg maar, als we naar mens kijken in Nederland, het woord being is ook een werkwoord en is een dynamisch werkwoord wat continu in beweging is. En wij zijn heel erg bezig met human becoming. En dat is alleen maar bezig met het eindresultaat. En we leiden op in een mindset van gisteren die niks gaat veranderen voor morgen. En kinderen die moeten niet opgeleid worden tot een goede werknemer, maar die moeten opgeleid worden tot goed mens zijn. Want dat is ook automatisch, en dat is even mijn mening ook, dat je dan ook een goede werknemer zou kunnen zijn. Dus het gaat voor mij meer over dat zijn. En being is cruciaal verbonden aan mens zijn. En dat hebben wij in het Nederlands eraf gehaald. Dat vind ik heel zonde van onze taal. Maar dat human being is weer wat terug moet komen voor mij, in ieder geval in het onderwijs. En dan gaat het over zelfactualisatie. En dat heeft niks met hippie-dippie te maken. Dat heeft ermee te maken met dat we dat het cognitieve brein van ons, dat we die weer in lijn zetten met ons hart en emoties, maar ook met onze intuïtie en het buikgevoel.
0: Dus eigenlijk wat jij deed met die jonge docenten in de opleiding voor lichamelijke opvoeding.
1: Ja, klopt.
0: Dat eigenlijk een normaal onderdeel wordt van,
1: ja, absoluut,
0: van lessen. Hè?
1: Absoluut. En niet een toetsbaar normaal onderdeel, maar kijk, er zitten in meetbare systemen. En de zoektocht in Nederland met onderwijs is nu, hoe maken we persoonlijke vorm meetbaar? En hoe maken we dit meetbaar? Hoe gaan we toetsen? Ja, we moeten dingen gaan loslaten met toetsen en meetbaarheid. En het vertrouwen weer terug durven geven aan de docent. Dat het vanuit de juiste lichte kant komt met vertrouwen geven. En dat we kunnen zeggen, oké, de docent die neemt onze kinderen mee op sleeptouw op een tocht van zelfontplooiing, zorgt wel voor de basis zodat je goed kan functioneren in de maatschappij. Maar dus meetbaarheid eerst van zelfactualisatie en metacognitie en abstracte begrippen, dat is een even om er een mooie in te gooien, een contradictio in terminis. Dat is een tegenstrijdigheid in zichzelf. Wij proberen met een meetbaar systeem dingen die onmeetbaar zijn toch weer meetbaar te maken. Ja. En dat is waar ik heel erg nu mijzelf op focus, maar ook aan het zoeken ben naar de oplossing voor zo'n complex probleem. Hoe ga je met die meetbaar mindset, die mindset van gisteren, het probleem van morgen oplossen, die alom veranderlijke wereld. En,
0: want je zegt, je moet kinderen dan klaarstomen voor de maatschappij, en dan moet je eigenlijk weten wat je daarvoor nodig hebt. Dan moet je daar opnieuw naar kijken met elkaar eigenlijk.
1: Nou ja, dat is al wel gedaan en daar zijn ze ook wel over uit. En dat, kijk, iedereen ziet ook wel dat die persoonlijke vorming noodzakelijk is en die zoektocht en het proces. Maar ze vallen dan altijd wel weer terug. Nou ja, dan komen we op implementeerbaarheid en het uitvoerbare en het moet meetbaar zijn, het moet toetsbaar
0: zijn.
1: Dat kan
0: eigenlijk niet, die twee
1: met elkaar. En dat gaat niet, zeg maar. Dat is ook de eeuwenoude zoektocht naar die enlightenment voor boeddhisme en de zoektocht naar zelfactualisatie die Maslow altijd heeft gedaan.
0: Ja, want Maslow, voor de mensen die niet weten, is
1: Abraham Maslow
0: gemaakt.
1: Is die piramide met primaire behoeftes en dan ga je steeds hoger in die piramide en het topje is zelfactualisatie.
0: Ja, en maar de basis staat veiligheid voeding. Eerst zal je dat allemaal binnen moeten hebben voordat je überhaupt doorgaat naar
1: absoluut
0: een volgend stapje, zeg maar.
1: Kijk, en de volgende stapjes na die voeding en zo is een gevoel van ergens bij horen. Maar ook het vertrouwen staat nog onder zelfactualisatie. Dus wanneer we geen vertrouwen hebben, kunnen we ook niet aan zelfactualisatie werken.
0: En zelfverwerkelijking, zelfactualisatie.

0: Individualisatie, ik heb moeite met
1: ja, dat gaat over
0: zo mooi van Scrabble, maar
1: ja, dat gaat over jezelf bekijken van buitenaf, van binnenuit. Ja,
0: daar heb je vertrouwen ook voor nodig.
1: Vertrouwen, ja. Maar ook vertrouwen van andere mensen om je heen. En dat is dat stukje, ik hoor ergens bij, maar ook het vertrouwen naar elkaar. Dus het moet allemaal, het is heel complex.
0: Dus als ik jou zo hoor, is dat vertrouwen naar elkaar. Dus ook een bazaal ding om aan te werken in scholen.
1: Ja, absoluut. Ja, maar ook samen. Ouders moeten weer het vertrouwen geven aan de docent en vice versa.
0: Ja, want daar had je net ook over. Voor dat muziekstuk van Amélie. Over het vertrouwen teruggeven aan docenten. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, nou kijk. Doordat alles toetsbaar en meetbaar moet zijn. Zeg je eigenlijk als organisatie. Wij willen checken hoe jij je werk doet.
0: Oftewel, en wantrouwen jou per definitie.
1: We wantrouwen per definitie. Hmm. Want het moet gecheckt worden. Kijk, het is ja, meetbaar kan ook handig zijn. Inzichtelijk maken voor de gebruiker, het kind, om het even heel plastisch te zeggen.
0: Ja.
1: Maar het wordt zo dwangmatig meetbaar.
0: En wat zou er veranderen als je dan docenten weer vertrouwen teruggeeft?
1: Ik denk dat ze weer kunnen gaan spelen en weer kunnen gaan zoeken. En ik denk dat ze weer kunnen gaan ademen. Want docenten hebben werkdruk. In de zin van, we moeten zoveel toetsen.
0: Ja, precies.
1: Nou, dat zit ook wel een beetje tussen je oren natuurlijk. Maar dat verschilt per docent, per alles. Maar het is ook veel, het toetsen. Ja. Het is ook veel om alles mee te maken.
0: Wat wil jij eraan toevoegen?
1: Ik hoop een soort oplossing te kunnen gaan maken met werkgevers, met docenten, om een soort maatschappelijk gedragen onderwijscatalogus digitaal te maken, waarbij kinderen lessen kunnen doen gericht op die softe skills. En dan niet om ze meetbaar te maken voor hun, maar zodat ze er echt mee aan het werk kunnen. Dat ze
0: naast hun reguliere schoolprogramma.
1: Erbij, gewoon erin. En kijk,
0: als onderdeel ervan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kijk, als je inclusief onderwijs maakt, dan hoef je ook niet heel veel dingen te doen. Als je het niet toetsbaar hoeft te maken, dan kun je het erin gooien.
0: En hoe krijg je het voor elkaar dat het niet toetsbaar hoeft te worden? Want dan moet je toch wel van de mindset gaan.
1: Je de keuze zelf maken als organisatie of als meester of juf.
0: Maar dan moet je eerst jezelf even kenbaar maken op conferenties hier in Nederland misschien op podium.
1: Absoluut, ja.
0: En dat is de
1: beginfase zijn we nu mee bezig.
0: Ja, joh.
1: Om in eerste instantie een product te maken waar we ook mee een school binnen kunnen stappen en kunnen zeggen van wij willen je helpen.
0: Nou,
1: wij
0: hoor je dus als de scholen weten dat jij er bent, dat ze naar jou toe stappen.
1: Absoluut, ja. Ja, maar eerst ik weet waar scholen zijn, dus ik kan de eerste stap zetten. En zij kennen mij nog niet. En
0: nou, op die nu manier, wel, naar dit programma.
1: Ja, absoluut. Ja, in ieder geval deze locatie Alphen aan den Rijn.
0: Online, hè? Altijd online terug te luisteren over de hele wereld.
1: Ja. En daar ben ik heel veel in aan het leren. En dat is dat ondernemen ook weer. En ik merk dat het digitaal ook heel echt leren is. Dat weet je zelf ook zelf mee bezig bent, gok ik.
0: Ik vind het leuk om te horen wat je dus zelf echt wil toevoegen aan het onderwijs. Want er wordt wel veel over gesproken. Het is heel makkelijk om te praten over dingen of te klagen. Of dat je het vindt dat het anders moet. Maar het is ook mooi als je er dan iets mee kan. Mijn zoon zit nu op onderwijs waarin ook thema's worden behandeld. En ook ouders worden gevraagd om thema's in te brengen. En daar heb ik meteen werk van gemaakt. En dat thema geluk ingebracht. En dat is geaccepteerd.
1: Gelukkig.
0: En dat wordt een week of 3-4 lang. Wordt dat helemaal vervlochten in wat er verder altijd al gebeurt. En nog extra's. Dus, en daar gaat het voor mij om ook een vocabulaire maken over gevoelens. Hè? Wat is voor jou geluk als kind zijnde van 7, 8 jaar? Wat maakt dat je je fijn voelt of dat je niet fijn voelt? Wat maakt dat je het fijn vindt om met iemand samen te spelen of te werken? Zodat je ook een keer het kunt zeggen wat als het niet fijn is en hoe je het dan wel wil. Hè? En dat heeft ook te maken met naar elkaar luisteren, maar ook met humor. Een soort improvisatietheater elementen zullen erin komen. Geluksroute dingen. Dus deel is iets waar jij gelukkig van wordt. Want delen maakt ook weer gelukkig. Maar wat doe je ook met andere gevoelens die niet gelukkig maken? En wanneer heb je die ervaren? En daar het gesprek over aangaan, maar ook spelenderwijs, hè, gericht op kinderen.
1: Ja.
0: En dat vind ik heel gaaf dat ik dat mag toevoegen, ja.
1: Ja, nee, ik denk dat wat je nu aanstipt, ik denk dat daar een heel groot winstpunt ligt in het onderwijs, landelijk, maar ook globaal, dat je als ouders dus ook daadwerkelijk een les kan schrijven of kan helpen schrijven.
0: Ja.
1: En dat je die dus vanuit waar ik mee bezig ben, dus in een systeem kan gooien waar al die kinderen ook toegang tot hebben en dat je daar dus ook mee aan de slag kan.
0: Nou, dat zit ik nu al.
1: Wij zijn het onderwijs, hè? Jij en ik.
0: Ja, precies.
1: Iedereen is het
0: met
1: onderwijs
0: elkaar doen
1: met
0: we
1: elkaar.
0: Ja, bovenwijs dus, eigenlijk.
1: Ja, nou, ik ben altijd zeg maar, we moeten van boven gek weer terug naar onderwijs. En dat is van je kop weer terug naar je buik. En ja, we roepen allemaal om verandering, maar zodra het een werkwoord wordt,

Ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Als je vraagt wie wil verandering, steken mensen hun hand omhoog. Maar wie wil er veranderen? Dan wordt er even wat minder vingertjes de lucht ingestoken. Oh.

0: Diggy Dex met dezelfde spijt. TJ, vertel waarom.
1: Ja, zoeken. Zoektocht. Het gaat met name over waar we het ook over hadden met ouders en verwachtingen. Dit gaat dan over, hij rapt altijd over of praat over zijn eigen leven. Of die dan de voetsporen van zijn broers had moeten volgen. En die heeft dan reguliere dingetjes gedaan, et cetera. En of je daar dan spijt van moet hebben. En of je de juiste keuzes maakt. Of je het goede leven aan het leiden bent. Of je als je... je vraagt of afwijken het goede woord is. Ik heb er altijd een beetje moeite mee, zeg maar. Want afwijken, dat klinkt bijna alsof je jezelf niet mag zijn of kan zijn.
0: Maar ik denk dat die gedachte dat je zou afwijken van het spoor wat regulier, dan ga je opeens twijfelen.
1: Ja, doe ik het wel goed, is meer de vraag die ik in mezelf krijg.
0: Ja.
1: En
0: maar misschien dat al die mensen die in het reguliere spoor lopen niet durven dat andere stapje te maken. Omdat anders die vraag opkomt.
1: Dat kan, maar dat is niet mijn proces. En daar kan ik ook geen uitspraak over doen.
0: Nee, precies.
1: En mijn eigen proces wel.
0: Maar Diggy Dex, die heeft het daar ook over. Dus.
1: Die heeft het daar absoluut over. Ja, die heeft daar ook echt wel zijn moeilijke processen en tijden mee gehad.

0: En ja, ik vind dat heel mooi, het melodische van het Franse eromheen. Met,
1: ja, zeker.
0: Piaf vind ik, ja. Ja, vind, ik ben niet heel erg van de rap op zich, maar dit vind ik, ja, dit vind ik heel mooi.
1: Ja.
0: En hij wordt ook steeds meer een troubadour qua teksten. En ja. Een beetje een nieuwe Stef Bos. Qua
1: nou, die moeten we in de gaten houden, hoor ik.
0: Ja, absoluut.
1: Hey, we hadden het over het onderwijs en ook dat jij aan de slag gaat hiermee.
0: Ja.
1: En ik als moeder dat ook weer bij mij op school, bij mijn zoon mag toevoegen. Overigens heb ik al gevraagd, en dan moet ik binnenkort maar eens even een afspraak met de directeur meemaken, of we voor volgend jaar budget kunnen vrijmaken om alle docenten een workshop in improvisatietheater kunnen geven. Gegeven door Marijn Vissers, die ook hier in de uitzending geweest is. Zodat ook de docenten het sowieso in hun lesprogramma's kunnen toepassen om improvisatietechnieken te gebruiken, op welke momenten dan ook. Het is echt ontzettend verbindend, vrolijk, fijn, bijzonder. Ja.
0: Nou, daar wil ik wel een aanvulling op doen, want ik ben op zoek naar enthousiaste directeuren of teams die zeggen van, hey, meneer Posma, kom een keer twee weken bij ons langs, kom kijken waar mogelijkheden liggen en maak een afspraak en ik kom bij je langs, want ik wil ook gewoon kijken samen met scholen en teams waar de mogelijkheden liggen die er nu nog niet gepakt zijn of geworden, maar die wel makkelijk kunnen. Kijk,
1: waar kunnen ze jou vinden? Want er zijn er pas een paar die zeggen, ja.
0: Nou ja, op djpostman.com kun je mij in ieder geval vinden. Daar staan mijn handles voor Twitter of Instagram en alles. Ja. Volgens mij heb ik gewoon ook al mijn telefoonnummer en contactgegevens.
1: Op het Nederlands, djpostman.com.
0: Ja. En bel me, neem contact op, geen enkel probleem. Ja. Ik sta overal voor open. En het gaat mij, en dat wil ik heel erg benadrukken, het draait voor mij volledig om de kinderen nu. En ik wil nu iets kunnen doen en niet wachten op een scenario en implementatie van bovenaf. Nee. Want de kinderen nu hebben ook iets nodig. En anders verliezen we generaties. En als je als school zegt van wij willen nu ook wel wat. Ik kom zo een maand bij je intern en dan gaan we aan de slag.
1: Dus dat is jouw goede voornemen voor 2017?
0: Absoluut. Ja, absoluut.
1: De kinderen nu ondersteunen.
0: Ja, absoluut. Dat is de missie.
1: Mooi. Hey, als laatste nummer, Benjamin Francis Leftwich. Zeg ik het goed?
0: Ja, weet ik niet. Ik ken
1: hem niet.
0: Ik wist de zanger in die zin ook niet.
1: Nee.
0: Het nummer is samen met mijn vriendin. Goede tijd, verliefdheid, verliefd zijn, blije gevoelens. En dit is een nummer van ons samen voor elkaar en met elkaar. En
1: hier wat heerlijk om mee af te sluiten.
0: Heel blij
1: zeg.
0: Van. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nou, alle een beetje meer melancholische
0: melancholisch
1: keuzes.
0: Zijn er ook nog menselijk verliefde gevoelens. En ja, is dat ook gewoon die grijns en die glimlach. Ik merk ook dat ik er blij van word.
1: Ja,
0: en,
1: nou, ik neem aan dat zij strakjes met een grijns gaat zitten luisteren. Dankjewel, DJ.
0: Dank je.
1: En ik zie je graag later nog.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het

0: centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

Luke Kelly met Raglan Road. Welkom luisteraars bij Song from Ireland. U krijgt Lunasa met Morning Nightcap en de Mall bij Shuffle. Dan Kevin Burke met Michal O'Donnell, Lord Franklin. En Rialta met The Goldie, The Black-Haired Lass en The Stony Steps.

dat waren The Goldie, The Black Haired Lass en The Stony Steps. Drie reels gespeeld door de band Rialta. We gaan verder met Andy Irvine en Paul Brady met Plains of Kildare. Dan Baba Conroy door Dervish en Johnny Dewan met The Voyage.

hoorde Michel Mulcahy met twee hornpipes, de Galway Bay en de Peacock's Feather. Dan krijgt u Dolores Keane met The Island, de Make 'em in Spain Brothers met Crossroads Cayley en Jane Cassidy met Green Bushes.

Het eerste uur van Song from Ireland is alweer haast voorbij, luisteraars. Maar na het nieuws komt er nog een heel uur muziek uit Ierland. Hier is Brian Boru's March.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

0: daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Luca Bloom opende het tweede uur van Song from Ireland, luisteraars, met You Couldn't Have Come at a Better Time. Hier komt de Willis Clan met Boys from Boston. Dan hoort u Clannad met Rhapsody Now Grand. En de Young Folk met Way Down South.

Dan ga ik verder met Cherish the Ladies. U hoort Raylene's Reel, The Pullet, Scotch Mary en Within a Mile of Dublin. Dan Carla Noor met The Cruel Lowland Maid. En Creve Rua met Hunting the Hare, Give Us a Drink of Water, Ellen O'Grady en Mal Rua.

0: Sula.
1: Dat waren de Mighty Doonans met A Ramblin' Sula. We gaan verder met de Johnstons en Glentown Glass Guidor. Dan de Dubliners met Rocky Road to Dublin. En Altan met The Curlew, McDermott's en Three Scones of Box Tea.

That was Niamh Parsons met Clohilly Winds. Het laatste stuk wat ik vandaag voor u ga draaien is een lange, luisteraars, 11 minuten en 39 seconden. Sinead O'Connor samen met Christy Moore, Lord Baker.

het einde van Song from Ireland, luisteraars. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen. De playlist kunt u vinden op de Facebookpagina Song from Ireland. Graag tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen.

gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer.

0: verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporing.

0: lijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.